0: van elk EU-land. Laten we nu de Raad van Europa bespreken. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie en geen EU-instelling. De organisatie heeft 46 lidstaten, dus aanzienlijk meer dan de EU. Alle 27 EU-landen zijn ook lid van de Raad van Europa. Enkele niet-EU-landen die tot de organisatie behoren zijn het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Liechtenstein en Zwitserland. De Raad van Europa werd opgericht in 1949 en is de oudste intergouvernementele organisatie in Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Straatsburg, Frankrijk, waar het Europees Parlement zijn officiële zetel heeft. Het parlement hield zijn plenaire vergaderingen vroeger in het hoofdgebouw van de Raad van Europa, het Palais de l'Europe. Dit is Frans voor Paleis van Europa. Het parlement verhuisde later naar zijn eigen gebouwen, die via een voetgangersbrug met het Palais verbonden zijn. De Raad van Europa is een organisatie die de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat beschermt. Deze raad beschikt over een eigen rechtbank, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hier kunnen mensen een klacht indienen tegen een staat als zij van mening zijn dat hun rechten en vrijheden zijn geschonden. Ze moeten hun zaak wel eerst hebben voorgelegd aan de hoogste rechterlijke instantie van hun land. Als moederinstelling van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zet de Raad van Europa zich in om mensenrechten schendingen in de eerste plaats te voorkomen. De Raad van Europa doet dat door conventies te ontwikkelen. Conventies zijn internationale, juridisch bindende verdragen. De eerste conventie van de Raad van Europa was het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat de hoeksteen vormt van zijn activiteiten. Dat verdrag is door alle leden van de Raad van Europa ondertekend en bevat een overzicht van rechten en vrijheden die beschermd moeten worden. De Raad van Europa houdt toezicht op de situatie in zijn lidstaten en doet aanbevelingen om tekortkomingen op verschillende gebieden aan te pakken. De organisatie werkt onder meer op het gebied van geweld, corruptie, racisme, mensenhandel, terrorisme, vrijheid van meningsuiting en vrije verkiezingen. Hoe kunnen we deze raad, die geen deel uitmaakt van de EU, onderscheiden van de twee andere raden? Denk aan Europa als continent, dus vanuit geografisch perspectief. De Raad van Europa heeft meer lidstaten in Europa dan de EU en het is de enige van de drie raden die de naam van het continent in zijn titel heeft staan. Laten we nu samenvatten wat we zojuist over de drie raden hebben gehoord. Ze hebben allemaal verschillende functies. De ene raad bepaalt de weg voorwaarts, de andere stelt wetgeving vast en de derde beschermt de mensenrechten en de democratie. Slechts twee van de drie raden maken deel uit van de EU, de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie, die echter wel dezelfde fundamentele waarden heeft als de EU. Zowel de EU als de Raad van Europa zorgen namelijk voor het welzijn van de mensen in Europa. Ze zijn historisch gezien ook nauw met elkaar verbonden. De Raad van Europa heeft niet alleen zijn vergaderzaal gedeeld met de EU, maar gebruikt ook hetzelfde volkslied en dezelfde vlag, als symbolen van eenheid. Beide organisaties hebben veel gemeenschappelijke doelen en streven allebei naar vrede en gelijkheid in Europa en daarbuiten. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: La Unión Europea va a ser la primera del mundo en poner normas al uso de inteligencia artificial. Las tecnologías y herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT vienen cargadas de beneficios económicos y sociales, pero también de desafíos y riesgos que no podemos pasar por alto. La política europea apuesta por una innovación centrada en las personas que respete plenamente los valores y principios de la Unión. El Parlamento Europeo se pronunció al respecto en junio de 2023, insistiendo en que su prioridad será proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Durante los últimos meses, la inteligencia artificial se ha abierto camino en nuestra vida cotidiana. Herramientas como ChatGPT, un sistema de chat capaz de mantener una conversación, crean contenido a petición de los usuarios. Aunque se espera que nos hagan la vida más fácil,

0: 1 mei 2004 was een historisch keerpunt voor 10 landen in het hart van Europa. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië werden lid van de EU. Het was een heugelijk moment van eenheid en grenzeloze mogelijkheden. Laten we dieper ingaan op deze historische gebeurtenis. In de loop der jaren is de Europese Unie een aantal keer gegroeid. In 2004 vond de grootste uitbreiding plaats. Niet minder dan 10 landen traden tegelijkertijd toe. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Na de uitbreiding telde de EU 25 landen. De heersende opvatting was toen dat dat er 30 zouden moeten worden. Maar waarom was deze uitbreiding zo belangrijk? Om te beginnen was het de grootste uitbreiding die de Europese Unie ooit gekend heeft. Daarnaast ging het om 3 voormalige Sovjetrepublieken, Estland, Letland en Litouwen, 4 voormalige satellietstaten van de Sovjet-Unie, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië, 1 voormalige Joegoslavische Republiek, Slovenië, en 2 eilandstaten in de Middellandse Zee, Cyprus en Malta. Deze landen gingen een toekomst van meer samenwerking, welvarendheid en solidariteit tegemoet. De uitbreiding stond voor veel meer dan een toename van het aantal EU-landen alleen. Het betekende een verschuiving in het geopolitieke landschap, die de toekomst van Europa voor de komende generaties vorm zou geven. Met de uitbreiding kwamen de grenzen van de Europese Unie verder in het oosten te liggen en versterkte de EU haar rol als stabiliserende kracht op het Europese continent. Waarom wilden deze landen eigenlijk lid worden van de EU? Voor velen van hen was het een kans om democratie, vrijheid en mogelijkheden te omarmen, waarvoor de EU symbool stond. De uitbreiding werd mogelijk omdat de landen in Centraal- en Oost-Europa na de val van de communistische regimes daar democratieën met een markteconomie waren geworden. Deze historische uitbreiding van 15 tot 25 lidstaten vond plaats na een lang toetredingsproces en vormde een hoogtepunt in wat je een hereniging van Europa zou kunnen noemen. Een Europa dat een halve eeuw verdeeld was door het IJzeren Gordijn en de Koude Oorlog. De uitbreiding van 2004 had ook aanzienlijke gevolgen voor de gebruikte talen in de EU-instellingen en bracht op dat gebied een ongekende uitdaging met zich mee. Het aantal officiële werktalen steeg namelijk van 11 tot 20. Het ging om het Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slovaaks en Tsjechisch. De vertaaldienst van het Europees Parlement kreeg er 9 nieuwe vertaalafdelingen bij, om informatie ook in de nieuwe talen toegankelijk te maken. In de jaren die voorafgingen aan de uitbreiding, toen de toetredingsonderhandelingen bezig waren, begon het bestaande taalkundige personeel zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe talen door deel te nemen aan uitgebreide programma's om talen te leren. Deze kaleidoscoop van talen is een bewijs geworden van hoe de EU zich inzet voor inclusiviteit en verscheidenheid. Een taal is niet alleen maar een communicatiemiddel, maar geeft ook inzicht in de geschiedenis, cultuur en identiteit van een land. De EU zorgt ervoor dat elke stem wordt gehoord door middel van vertaling en vertolking. Na deze uitbreiding met 10 landen in 2004 werden er nog 3 landen lid van de EU. Bulgarije en Roemenië in 2007 en Kroatië in 2013. Twintig jaar later is het effect van de uitbreiding van 2004 nog steeds voelbaar in heel Europa. De EU heeft haar rol als baken van hoop, vooruitgang en samenwerking bekrachtigd in een steeds veranderende wereld. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Sei 023, wake up!